0: slager.nl.
1: Meer slager, meer volksmuziek. Grote acties en nog dichter bij de luisteraar.
0: www.slager.nl. NL.

0: Het geluid van Schlager.nl.
1: Maurice Franken. Wijbrand van der Zanden.
2: Huub de Goed.
0: Ralf Veenhuis.
1: Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 9 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.
3: Das tut mir alles.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: De Slager.nl prijsvraag.
1: Luister Slager.nl en win een gloednieuwe internetradio waarmee je waar ook ter wereld Slager.nl kunt ontvangen. Bezoek en like onze Facebookpagina en deel met je vrienden.
0: www.slager.nl.

0: slager.nl.
1: Meer slager, meer volksmuziek, grote acties en nog dichter bij de luisteraar.
0: www.slager.nl. NL.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl.
0: Het is 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Schlager.nl. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Clermont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure Schlager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Schlager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: website van Schlager.nl.
1: Maurice Franken.
2: Wijbrand van der Zanden.
3: Huub de Goeie.
0: Ralf Veenhuis.
4: Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 9 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Slager.nl.
0: Hier...

0: zijn Schlager.nl. Waar Schlager en volksmuziek thuis horen.
1: Wij zijn Schlager.
0: Schlager.nl.
2: Hoog die hende.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 6 uur.
2: Dit is Dick Verhaar met het radionieuws op Slager.nl. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasem. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur, vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Geluid van Schlager.nl.
1: Maurice Franken.
2: Wijbrand van der Zanden.
3: Huub de Goeie.
0: Ralf Veenhuis.
1: Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 9 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Dick ter Hark, de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke

0: Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl.
1: Dit is het geluid van Slager.nl.
2: Hier hoor je ze wel.
1: www.slager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 7 uur.
2: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Slager.nl. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasem. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur, vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

stop heel slager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl.
0: Dit is het geluid van Slager.nl.
2: Hier hoor je ze wel.
0: www.slager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 8 uur.
2: Dit is Dick Verhaak met het radionieuws op Slager.nl. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november vorig jaar stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind wordt het 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
4: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
5: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
6: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
7: Lentekriebels bij slager.nl.
6: Hier hoor je ze wel.

0: radio.
1: Melodieën die een nacht. De mooiste liefdesliedjes en ballads.
0: Naar de radio luisteren als het donker is.
1: Iedere avond van 11 tot 1 op Slager.nl.
0: Wij zijn Slager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Dick ter Hark, de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, André Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet, de lokale en provinciale bestuurders. Naar aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind wordt het 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl.
2: Moet het groots en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
3: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk.
4: Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan, zomer en winter. Kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, king of the air.
0: Dit is het geluid van Slager.nl.
5: Hier hoor je ze wel.
0: www.slager.nl.

0: 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 9 uur.
2: Dit is Dick Verhark met het radionieuws op Slager.nl. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet, de lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Het motief van de schietpartij is onbekend. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
4: Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet. Merk onafhankelijk en flexibel voor totaal leasepakketten, short lease, operational lease, privé lease en financial lease. Total Car Lease. Correct, enthousiast en vertrouwd. Gevestigd in het oosten. Meer info? Totalcarlease.nl.
5: Moet het groot en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
4: Total Car Lease. Word vriend op Facebook en maak kans op een maand gratis rijden. Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Geluid van Schlager.nl.
1: Maurice Franken. Wijbrand van der Zanden.
2: Huub de Goed.
0: Ralf Veenhuis.
1: Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 9 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Dick ter Hark, de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. De oud-stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet, de lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn.

0: Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl.
1: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American-style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue en gourmetproducten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
2: Dit is het geluid van Slager.nl.
3: Hier hoor je ze wel.
2: www.slager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl.
0: Het is 10 uur.
2: Dit is Dick Verhaar met het radionieuws op Schlager.nl. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege ebola in Congo en Oeganda. Het sekswerk meldt een adviespunt. SMAP meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar als snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.

0: altijd goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
2: Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de.
3: Yeeha! Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
4: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij Allsecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van €100. Allsecure, de autoverzekeraar.
5: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een groot scherm. Of geef een professionele presentatie op je werk. De beamers van Philips. Voor elke situatie en elk budget. Onder andere verkrijgbaar bij Expert.
6: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laad dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
7: Zo, voor jou, dame.
8: Wow. Ja, Campinamelk is niet zomaar melk. Het is een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamine B2 en B12. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP, de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste 12 maanden gratis. KNAP, de bank voor ZZP'ers.
10: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
11: Lentekriebels bij Slager.nl.
10: Hier hoor je ze wel.

0: website van Schlager.nl.
1: Maurice Franken.
2: Wijbrand van der Zanden.
3: Huub de Goeie.
0: Ralf Veenhuis.
4: Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 9 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Dick de Hark, de hoofdpunten van het radionieuws op Slaker.nl. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 180.

18 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Het sekswerk meldt een adviespunt. SMAP meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl.

0: altijd goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar.
1: Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de. Yeeha!
2: Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
3: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een

0: Campinamelk is niet zomaar melk. Het is een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamine B2 en B12. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP, de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste 12 maanden gratis. KNAP, de bank voor ZZP'ers.
2: Dit is het geluid van Slager.nl.
3: Hier hoor je ze wel.
2: www.slager.nl

0: Heb jij onze internetsite al eens bezocht?
1: www.slager.nl.
0: Daar vind je het wel.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl. Schlager.nl.
0: Het is 11 uur.
2: Dit is Dick Verhaert met het radionieuws op Schlager.nl. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden, aldus Foodwatch. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het Commissariaat voor de Media concludeert na onderzoek dat algoritmes van sociale media de democratie bedreigen. Volgens het commissariaat zien de techbedrijven de sociale media als verdienmodel en letten ze niet zozeer op de inhoud. Ook niet als die onbetrouwbaar of controversieel is. Het commissariaat heeft op basis van bestaande wet en regelgeving een zogenoemde routekaart opgesteld, waarmee Nederlandse en Europese beleidsmakers en toezichthouders verandering kunnen aanmoedigen of afdwingen. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Het sekswerk Meld en Adviespunt, SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar als dauw raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.

0: Hello Fresh. Het avondeten voor elkaar.
1: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
2: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
3: Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Karwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
5: Lentekriebels bij slager.nl. Slager.nl.
4: Hier hoor je ze wel.

0: zijn Slager.nl, waar Slager en volksmuziek thuis horen.
1: Wij zijn Slager.
0: Slager.nl.

op heelslager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: voedselwaakhond.nl. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Het commissariaat voor de media concludeert na onderzoek dat algoritmes van sociale media de democratie bedreigen. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Het sekswerk Meld en Adviespunt, SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden het 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op slaker.nl.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
2: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue-smaak? Eddie's Barbecue Saus heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American-style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue- en gourmetproducten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
2: Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
4: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij Allsecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van €100. Allsecure, de autoverzekeraar.
5: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. Oh. En hoorde dit.
6: Oké, are you ready?
5: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
6: And we are flying!
5: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl.
7: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laad dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
8: Dit is het geluid van Slager.nl.
9: Hier hoor je ze wel.
8: www.slager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl. Schlager.nl.
0: Het is 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Schlager.nl. Het Openbaar Ministerie heeft meerdere aangiftes tegen Tweede Kamerlid Gidi Markkessower ontvangen. Het gaat over zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Vorige week zei Markkessower voor de camera dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De aangevers vinden dat die uitlatingen aanzetten tot geweld en haat. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes beoordelen. Vorige week woensdag is op het Spaanse eiland Ibiza een 23-jarige Nederlander opgepakt. Hij had 56.000 ecstasypillen en een kleine 50 kilo ketamine bij zich. De Rotterdamse politie heeft ondertussen een loods doorzocht die op naam van de gearresteerde man uit Den Bosch staat. In de loods werd ruim 100 kilo MDMA en ook 1000 kilo grondstoffen voor de bereiding van drugs gevonden. In de loods was een 33-jarige man aanwezig, ook hij is aangehouden. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het tot donderdag oefeningen houdt met het nucleaire arsenaal. Daaraan doen ruim 64.000 militairen mee. Er wordt onder meer geoefend met het lanceren van ballistische en kruisraketten. Ook buurland Belarus zou meedoen aan de oefeningen. Rusland gebruikt Belarus als uitvalbasis voor zijn strijdmacht en zou een deel van zijn nucleaire arsenaal daar hebben gestationeerd. Oekraïne is woedend over de oefeningen en spreekt van ongekende provocatie voor de wereldwijde veiligheid. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidwind wordt het 13 tot 17 graden.
3: Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
4: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
5: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
6: Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet. Merk onafhankelijk en flexibel voor totaal leasepakketten, short lease, operational lease, privé lease en financial lease. Total Car Lease. Correct, enthousiast en vertrouwd. Gevestigd in het Oosten. Meer info? Totalcarlease.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Total Car Lease. Word vriend op Facebook en maak kans op een maand gratis rijden. Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet.
1: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
0: Lentekriebels bij slager.nl met Wybrand van der Sande.
1: Hier hoor je ze wel. Nog

0: slager.nl.
1: De beste slagerhits ter wereld. Alleen maar Slager.
0: Wij zijn Slager.
1: Iedere avond van 10 tot 11 op slager.nl.
0: Luister naar slager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Het Openbaar Ministerie heeft meerdere aangiftes tegen Tweede Kamerlid Gidi Markessower ontvangen. Het gaat over zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes beoordelen. Vorige week woensdag is op het Spaanse eiland Ibiza een 23-jarige Nederlander opgepakt. Hij had 56.000 ecstasypillen en een kleine 50 kilo ketamine bij zich.

0: totaalleasepakketten, shortlease, operational lease, privélease en financial lease. Total Car Lease. Correct, enthousiast en vertrouwd. Gevestigd in het Oosten. Meer info? totalcarlease.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Car Lease. Word vriend op Facebook en maak kans op een maand gratis rijden. Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet.
1: Dit is het geluid van Schlager.nl.
0: Met Wijbrand van der Sande.
1: www.schlager.nl

0: op de hoogte. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Slager.nl. Er is door vakbond FNV een meldpunt voor de beveiligers op Schiphol geopend die sinds gisteren zijn overgegaan naar een andere werkgever. De vakbond wil met het meldpunt problemen, ervaringen en signalen binnenhalen om te kijken waar de beveiligers tegenaan lopen. Op dit moment is het chaos op de werkvloer van Schiphol. De luchthaven werkte altijd met 5 beveiligingsbedrijven, nu zijn dat er nog 3. Gisteren ontstonden door de nieuwe werkwijze in verschillende vertrekhallen lange rijen en misten passagiers hun vlucht. Volgens de advocaten van de 53-jarige Saïd R. heeft de EBI in Vught meegeluisterd naar de gesprekken die zij met hun cliënt hebben gevoerd. Eind april kwamen de advocaten erachter dat de gesprekken op de gang te horen waren geweest. Zij hebben de EBI om uitleg gevraagd, maar nog geen antwoord gekregen. R. kreeg eerder een levenslange gevangenisstraf en zou vandaag mogelijke verklaring afleggen over de moord op Ranko Shekish in 2016. Dat gaat niet door omdat de advocaten dit niet met hun cliënt hebben kunnen voorbereiden. Een rechter in het Belgische Dendermonde heeft de nog altijd voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos tot 8 jaar celstraf veroordeeld. Dit vanwege een drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Daarnaast heeft Jos Leidekkers een boete van 80.000 euro en een havenverbod van 10 jaar gekregen. De rechter gaf zijn handlangers celstraffen tot 10 jaar, boetes en ook een verbod voor de Antwerpse haven. Bolle Jos zou in Sierra Leone wonen en ook Nederland doet verwoede pogingen hem uitgeleverd te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. In het zuiden van Spanje zijn bij een schietincident zeker 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Spaanse krant El País. Er zouden 4 zwaar gewonden zijn gevallen, onder wie 2 kinderen. Nadat de dader eerst op de vlucht was geslagen, heeft hij zichzelf aangegeven op het plaatselijke politiebureau. De 2 overledenen zijn zijn ouders en 1 van de zwaar gewonden is zijn 7 maanden oude zoontje. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Moet het groot en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
4: Mein Name ist Lisa. Ich wohne in einem SOS-Kinderdorf. Hier habe ich eine neue Mami und neue Geschwister gefunden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
5: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS-Kinderdorf-Pate unter www.sos-kinderdorf.at.
6: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue-smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American-style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue- en gourmetproducten. Spice up your barbecue. Kijk op risako.nl voor verkoopadressen.

snel losgaan met de lekkerste slager en volksmuziek. Liebe 40 Jahre sein. Hoor je ze wel? Holland is trots.

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: De beste Schlagerhits ter wereld. Alleen maar Schlager.
0: Wij zijn Schlager.
1: Iedere avond van 10 tot 11 op Schlager.nl.
0: Luister naar Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Er is door vakbond FNV een meldpunt voor de beveiligers op Schiphol geopend die sinds gisteren zijn overgegaan naar een andere werkgever. De vakbond wil met het meldpunt problemen, ervaringen en signalen binnenhalen om te kijken waar de beveiligers tegenaan lopen. Volgens de advocaten van de 53-jarige Saïd R. heeft de EBI in Vught meegeluisterd naar de gesprekken die zij met hun cliënt hebben gevoerd. Een rechter in het Belgische Dendermonde heeft de nog altijd voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos tot 8 jaar celstraf veroordeeld. Dit vanwege een drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. In het zuiden van Spanje zijn bij een schietincident zeker 2 mensen om het leven gekomen. Nadat de dader eerst op de vlucht was geslagen, heeft hij zichzelf aangegeven op het plaatselijke politiebureau. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk. Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan, zomer en winter. Kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, King of the Air.
4: Consumentenonderzoek bewijst, Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
5: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. En hoorde dit.
6: Oké, are you ready?
5: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
6: And we are flying!
5: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan? Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl.
7: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
8: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laad dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
9: Met Wijbrand van der Sande.
0: www.schlager.nl.

0: zaterdag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Slager.nl. Vorig jaar heeft de Nederlandse Loterij, bekend van onder andere Lotto, Staatsloterij en Toto, 8 miljoen euro verlies geleden. In 2024 maakte de kansspelorganisatie nog 31 miljoen euro winst. Volgens eigen zeggen is de kansspelbelasting de belangrijkste reden voor het verlies. Vorig jaar werd er voor 5,1 miljard euro bij de spellen ingelegd. De omzet kwam uit op 681 miljoen euro, waarvan 200 miljoen euro in de laadjes van de Nederlandse staat, sportkoepel NOC-NSF en verschillende goede doelen terechtkwamen. De regeling dat toeristen visumvrij voor maximaal 60 dagen Thailand mogen bezoeken komt te vervallen. Vakantiegangers uit Nederland en 92 andere landen krijgen hiermee te maken. De regeling werd in 2024 in het leven geroepen om de toerismesector na de coronapandemie een boost te geven. De maximale verblijfsduur voor visumvrije reizen wordt teruggeschroefd naar 15 of 30 dagen, afhankelijk van het land. De regels worden aangescherpt om misbruik door criminelen te voorkomen. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat bij een schietpartij zeker 8 mensen om het leven zijn gekomen. 5 anderen raakten gewond. De schutter opende vanuit een auto het vuur op voorbijgangers. Na zijn daad sloeg hij op de vlucht. Vervolgens werd hij door de politie ingesloten en bij het vuurgevecht dat ontstond werd hij gedood. De dader zou psychiatrisch patiënt geweest zijn. Een motief is nog niet bekend en de zaak wordt onderzocht. Volgens de Israëlische financiënminister Smotrich wil het internationaal strafhof in Den Haag hem aanhouden. Op basis van informatie van anonieme bronnen zou het gaan om vermeende misdaden tegen de menselijkheid. Smotrich is voor het volledig annexeren van de Westoever. De Israëlische financiënminister laat weten zich niet door het strafhof in Den Haag te laten intimideren. Het hof heeft bevestigd, nog ontkend, dat het Smotrich wil arresteren. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de. Yeeha!
4: Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
5: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een groot scherm. Of geef een professionele presentatie op je werk. De beamers van Philips. Voor elke situatie en elk budget. Onder andere verkrijgbaar bij Expert.
6: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
7: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij Allsecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van 100 euro. Allsecure, de autoverzekeraar.
8: Zo, voor jou dame. Wow.
9: Ja, Campinamelk is niet zomaar melk. Het is een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamine B2 en B12. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
10: Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Karwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier.
11: Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP, de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste 12 maanden gratis. KNAP, de bank voor ZZP'ers.
12: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
13: Lentekriebels bij Slager.nl met Wijbrand van der Sande. Slager.
8: hoor je ze wel.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Vorig jaar heeft de Nederlandse Loterij, bekend van onder andere Lotto, Staatsloterij en Toto, 8 miljoen euro verlies geleden. In 2024 maakte de kansspelorganisatie nog 31 miljoen euro winst. De regeling dat toeristen visumvrij voor maximaal 60 dagen Thailand mogen bezoeken komt te vervallen. Vakantiegangers uit Nederland en 92 andere landen krijgen hiermee te maken. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat bij een schietpartij zeker 8 mensen om het leven zijn gekomen. 5 anderen raakten gewond. Volgens de Israëlische financiënminister Smotrich wil het internationaal strafhof in Den Haag hem aanhouden. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
1: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij Allsecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van 100 euro. Allsecure, de autoverzekeraar.
1: Consumentenonderzoek bewijst, Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
3: Mein Name ist Lisa. Ich wohne in einem SOS-Kinderdorf. Hier habe ich eine neue Mami und neue Geschwister gefunden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
4: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS-Kinderdorf-Pate unter www.sos-kinderdorf.at.
5: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
6: Moet het groots en meeslepend, of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
7: Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Karwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier.
8: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. En hoorde dit.
9: Oké, are you ready?
8: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
9: And we are flying!
8: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan? Nooit gedacht.

0: geluid van Slager.nl.
1: Maurice Franken. Wijbrand van der Zanden.
2: Huub de Goed.
0: Ralf Veenhuis.
1: Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 9 op Slager.nl.
0: Wij zijn Slager.nl.

0: per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Slager.nl. De Royal Pop horloges van Swatch die afgelopen weekend in 3 Nederlandse filialen van het horlogebedrijf zouden worden verkocht, zijn uit veiligheidsoverwegingen naar het hoofdkantoor teruggestuurd. Zaterdag moesten de winkels in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en Utrecht dicht blijven, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen om zo'n horloge te kopen. Er werd besloten de betreffende winkels vanwege de veiligheid 3 dagen te sluiten. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten blijken in april meer passagiers via Schiphol het vliegtuig te hebben gepakt in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om bijna 6 miljoen passagiers. Dat was een kleine 3% meer dan in 2024 en april is daarmee de drukste maand van dit jaar tot nu toe. Het aantal vluchten naar het Midden-Oosten echter zakte met 56% in naar ruim 84.000 passagiers. Vanwege de oorlog in Iran werd er niet van en naar verschillende bestemmingen in de golfregio gevlogen. In Straatsburg heeft de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel de Europese Orde van Verdiensten gekregen. Op het moment dat het erelintje werd opgespeld, kreeg zij een staande ovatie van de leden van het Europees Parlement. De 71-jarige Merkel werd geprezen voor haar rol als verbinder tussen Oost en West. De oud-bondskanselier bedankte de EU voor de onderscheiding en waarschuwde Europa dat de waarden onder druk zijn komen te staan. De eigenaar van het Spaanse modebedrijf Mango, Jonathan Andic, is opgepakt. Dit in verband met de dood van zijn vader in 2024. Senior kwam na een wandeling met zijn zoon Jonathan om het leven na een val van een klif. Dat gebeurde in de buurt van Barcelona. Begin 2025 werd de zaak gesloten omdat er volgens de rechter geen aanwijzingen voor een misdrijf waren. In oktober werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op slager.nl.

0: altijd goed voorbereid. Hello Fresh, het avondeten voor elkaar.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
2: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laad dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
3: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
4: Lentekriebels bij Slager.nl met Huub de Goeie.
3: Hier hoor je ze wel.

Lass mich nog 100.000 mal Schwesterherz. Het zou eigenlijk druilerig zijn vandaag. Nou, dat valt eigenlijk op zich best wel mee. We hoorden overigens Schwesterherz. We gaan door met die Fetzigen aus dem Zillertal.

Ze stond en staat eigenlijk bekend om haar feestmuziek. Nou, dit was toch wel iets anders. De Raum des Schweigens, The Sound of Silence. Antonia aus Tirol brengt ons bij Frank Storm.

0: van Slager.nl.
1: Maurice Franken. Wijbrand van der Zanden.
2: Huub de Goeie.
0: Ralf Veenhuis.
1: Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 9 op Slager.nl.
0: Wij zijn Slager.nl.
3: Was für eine geile Zeit!

0: En hier wordt het tijd voor, oftewel voor, nieuws, weer en verkeer.
1: De headlines uit het nieuws en het weerbericht.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Sla.

0: Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
1: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Mein Name ist Lisa. Ich wohne in einem SOS-Kinderdorf. Hier habe ich eine neue Mami und neue Geschwister gefunden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
3: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS-Kinderdorf-Pate unter www.sos-kinderdorf.at.
1: Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
4: Moet het groots en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
5: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. Oh. En hoorde dit.
6: Oké, are you ready?
5: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
6: And we are flying!
5: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl.
7: Dit is het geluid van Schlager.nl.
8: Met Huub de Groei.
7: www.schlager.nl.

die kleine dingen. Oftewel, ja, inderdaad. Ik kan het ook zo in Nederlands zeggen. Al die kleine dingen. Dat was Jessica Ming te beluisteren op slager.nl. Straks de EAV, de eerste algemene verunzichering uit Oostenrijk. Met Banküberfall. We gaan eerst naar...

0: Heb jij onze internetsite al eens bezocht?
1: www.slager.nl.
0: Daar vind je het wel.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Slager.nl. De Telegraaf meldt dat jeugdrechtadvocaten en de sociale advocatuur van mening zijn dat meldingen van kindermishandeling bij Meldpunt Veilig Thuis te lang blijven liggen. Dat betekent dat kinderen lang in een onveilige situatie zitten. De wet zegt dat binnen 5 dagen bekeken moet worden of een kind veilig is en dat wordt geregeld niet gehaald. Veilig Thuis laat weten dat alle meldingen binnen 24 uur gelezen en beoordeeld worden. Met onveilige situaties gaat men direct aan de slag, maar soms blijkt een situatie achteraf ernstiger te zijn. En over 3 weken zal jeugdminister Sterk met alle instanties die bij de zaak van de ernstig mishandelde kinderen uit Stadskanaal betrokken zijn overleggen. Sterk wil dat er een scenario komt waarbij nog voor de zomer actie ondernomen wordt, omdat dit gewoon niet mag gebeuren. De minister noemt de 2 opgepakte moeders ziek in hun hoofd en heeft de Tweede Kamer gegarandeerd dat de betrokken kinderen veilig zijn. De moeders worden de komende dagen nog vastgehouden. Het Openbaar Ministerie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek. Volgens justitieminister David van Weel heeft het kabinet geen geld meer over voor het luchtalarm. De Rijksoverheid gaat het systeem dat verouderd is niet vervangen. Dat houdt in dat er ook een einde komt aan de test van het luchtalarm dat iedere eerste maandag in de maand om 12 uur 's middags afgaat. Nederland telt 4278 alarmpalen en die schijnen niet iedereen te bereiken. In geval van nood stuurt NL Alert berichten via zendmasten naar mobiele telefoons. Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw kwotum voor de import van staal. Dat houdt in dat 18,3 miljoen ton staal tariefvrij kan worden ingevoerd. Dat is 47% minder dan het huidige kwotum. Het parlement wil verder het staalimporttarief buiten het kwotum van 25 naar 50% verhogen. Als de lidstaten instemmen, kan het nieuwe staalkwotum vanaf 1 juli al ingaan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk. Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter, kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, King of the Air.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Campinamelk is niet zomaar melk. Het is een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamine B2 en B12. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Karwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP, de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste 12 maanden gratis. KNAP, de bank voor ZZP'ers.
3: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
4: Lentekriebels bij slager.nl met Huub de Goeie.
3: Hier hoor je ze wel.

0: Silva Bird am Himmelszelt. Calimeros, het is 4 uur geweest. Je luistert naar Slager.nl. Goedemiddag.
1: Lekker losgaan met de lekkerste Slager en volksmuziek.
2: En is wunstuk.

0: uit van Schlager.nl.
1: Iedere week opnieuw, alleen maar Duits.
0: Jetzt geht's los met Wybrand van der Sande.
1: Iedere zondag van 2 tot 3 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

De tijd vliegt als het gezellig is. Straks weer de hoofdpunten van het wereldnieuws. En ook datgene wat er in Nederland gebeurt. Het weer en de ANWB met het verkeer. Daarna Melissa Naschending. Maar nu eerst Ilka Wolf.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. De Telegraaf meldt dat jeugdrechtadvocaten en de sociale advocatuur van mening zijn dat meldingen van kindermishandeling bij meldpunt Veilig Thuis te lang blijven liggen. Dat betekent dat kinderen lang in een onveilige situatie zitten. En over 3 weken zal jeugdminister Sterk met alle instanties die bij de zaak van de ernstig mishandelde kinderen uit Stadskanaal betrokken zijn overleggen. Volgens justitieminister David van Weel heeft het kabinet geen geld meer over voor het luchtalarm. De Rijksoverheid gaat het systeem dat verouderd is niet vervangen. Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw kwotum voor de import van staal. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
3: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American style barbecue sauce is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
4: Mijn naam is Lisa. Ik woon in een SOS Kinderdorf. Hier heb ik een nieuwe mami en drie Geschwister gevonden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
5: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS Kinderdorfpate unter www.sos-kinderdorf.at.
6: Moet het groots en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
7: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laad dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
8: Met Huub de Groei.
0: www.schlager.nl.
8: Lekker losgaan met de lekkerste schlager en volksmuziek.
0: Melissa Naschenweg.

waar jij vandaan komt, zo kun je dat vertalen. En ja, dat is ook de letterlijke vertaling. Wo du herkomst, Melissa Naschenwing. Nou, zij komt uit het Lessachtal. En hier heb ik er drie uit het Zillertal, die drie Zillertalen.

Dinsdag 30 juni 2026, de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. 20 jaar Helene Fischer, inderdaad. Die kun je dan bekijken daar in Amsterdam. Er zijn nog tickets. Als je daar naartoe wilt, kun je naar www.mojo.nl/Helene Fischer. En dan ben je er gewoon bij. Hartstikke leuk, toch?

0: Christine Staak, kleine melodie. Nog één keer, want daar wordt om gevraagd. Dus waarom dan niet? Het internetadres daar waar het gaat over het concert van Helene Fischer op dinsdag 30 juni 2026 in de Johan Cruijff Arena. Nou, dat is www.mojo.nl/concerten/Helene-Fischer. Dus nog een keer www.mojo.nl/concerten/Helene-Fischer. En koop je kaarten, ze zijn er nog. En ik ben er straks ook nog, na vijven.
1: Ik

0: de hoogte. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Slager.nl. In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht wordt een noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. De eerder verlengde maatregel gold tot vanmorgen 6 uur. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. Er is een celstraf van 24 jaar geëist tegen de man die verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het slachtoffer werd op 1 januari 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden doodgeschoten. Het zou hier om een vergismoord gaan. Mogelijk was drugsbaron Dennis van den B het doelwit. Zweekhorst woonde in de buurt en leek op hem. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de 58-jarige René F. opdracht voor de moord heeft gegeven. F. ontkent de beschuldigingen. Het is nog altijd onduidelijk wie de schutter in deze zaak is geweest. In het Belgische Halle is de politie bestolen van duizenden flessen lachgas die kort geleden door agenten in Brussel in beslag waren genomen. Wegens ruimtegebrek liet de politie de flessen in dezelfde loods achter waar ze werden gevonden. Agenten wisten een drugsbende op te rollen en arresteerden meerdere verdachten. Op de loods werd een nieuw slot geplaatst, maar dat mocht niet baten. Dieven hebben alle flessen met een straatwaarde van rond de 300.000 euro achterover gedrukt. Het weer. Vanavond en vannacht valt hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op slager.nl.
3: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
4: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
5: Mijn naam is Lisa. Ik woon in een SOS-kinderdorf. Hier heb ik een nieuwe mami en neue Geschwister gevonden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
6: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS-Kinderdorf-Pate unter www.sos-kinderdorf.at.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij slager.nl met Huub de Goeie.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Du bist meine Insel Wolkenfrei. En het leuke van de naam Wolkenfrei is dat je dan automatisch gaat naar de naam van de zangeres Vanessa Mai, want dat rijmt. Welkom terug, mijn laatste uurtje op deze dinsdag.
1: Lekker losgaan met de lekkerste slager en volksmuziek.

0: Deze wil.
1: Wij zijn Schlager

Everlasting Love werd voor die eeuwigheid team 5. Straks hebben we uiteraard datgene wat we noemen de hoofdpunten van het nieuws, weer en verkeer. Maar eerst Tochtown.

0: Slager.nl,
1: waar ook blaasmuziek thuis hoort.
0: Hoe mooi kan een weekend zijn? Slager.nl, vroegshoppen.
1: Zaterdag en zondag van 10 tot 11 op Slager.nl.
0: Wij zijn Slager.nl.

0: So gut, Münchner Freiheit. Werbung, Nachrichten und Verkehrsdurchsagen kommen jetzt.
1: Die Headlines aus dem News und das Weerbericht.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het overtreden van de opiumwet. In Loosdrecht wordt een noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. Er is een celstraf van 24 jaar geëist tegen de man die verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het zou hier om een vergismoord gaan. In het Belgische Halle is de politie bestolen van duizenden flessen lachgas die kort geleden door agenten in Brussel in beslag waren genomen. Het weer. Vanavond en vannacht valt hier en daar regen. Het kwikdaalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
3: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
4: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
5: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue-smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American-style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue- en gourmetproducten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
6: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laat dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9

0: Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
1: Dit is het geluid van Slager.nl.
2: Met Huub de Goeie.
1: www.slager.nl.

hartelijk bedankt voor het luisteren. Het zit erop voor vandaag, deze 19 mei 2026. Ik ben er morgen weer op de woensdag. Tot dan, geniet straks van Ralf. Fijne dinsdagavond verder. Houdoe.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Slager.nl. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. In Noord-Brabant heeft de politie vanochtend 9 personen opgepakt die verdacht worden van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht is de noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui. Een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij Allsecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van 100 euro. Allsecure, de autoverzekeraar.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij slager.nl met Ralf Veenhuis.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Robert Carpendale. Daarmee begonnen we deze dinsdagavond hier op slager.nl. We dus nu wissen. Huub, dankjewel voor de afgelopen 3 uurtjes. Mijn naam is Ralf. Ik neem je mee tot aan 9 uur vanavond hier op slager.nl. Zometeen nog de gouden oude slagerhits, de actuele headlines en de volgende hits. Die staan voor je klaar.
1: Lekker losgaan met de lekkerste slager- en volksmuziek.

Hofman, Ich bin da. Ja, inmiddels timmeren ze allebei natuurlijk solo aan de weg. Je hoorde Ich bin da. Schwarz heeft de nieuwe Royal Pop horloges uit 3 Nederlandse winkels gehaald. Vanwege de veiligheid van klanten en het personeel, dat zegt een Utrechtse winkelmedewerker tegen het ANP. Volgens haar worden ze weer verkocht als het op een leuke manier kan. De zakhorloges van ongeveer €385 die hadden afgelopen zaterdag in de verkoop moeten gaan in de winkels in Utrecht, Leidschendam en Amsterdam. Maar al de 3 filialen die bleven dicht nadat honderden mensen zich voor de deuren hadden verzameld.

de nummer 1 van de Benelux in Schlager en Volksmuziek. Dit is Schlager.nl. NL.

bernardbrinkhoffslager.nl, Heimatplaneet. Zometeen nog Janice, Scheiß in auf dem Mars. Maar eerst actuele muziek. Dit is Francine Jordi.

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: Waar ook blaasmuziek thuis hoort.
0: Hoe mooi kan een weekend zijn? Schlager.nl, vroegshoppen.
1: Zaterdag en zondag van 10 tot 11 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet, zoals eerder aangekondigd, met 9000. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 6.

0: Wet. En in Loosdrecht is de noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. En dan nog het weer. Het is vanavond bewolkt en regenachtig. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl.
1: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue-smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American-style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue- en gourmetproducten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
2: Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet. Merk onafhankelijk en flexibel voor totaal leasepakketten, short lease, operational lease, privé lease en financial lease. Total Car Lease. Correct, enthousiast en vertrouwd. Gevestigd in het Oosten. Meer info? Totalcarlease.nl.
3: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat,

0: HelloFresh. Het avondeten voor elkaar.
1: Dit is het geluid van Slager.nl.
2: Met Ralf Veenhuis.
1: www.slager.nl

Nadine Norell met haar actuele singleafslager.nl verspricht Mierkeine regenbogen. Daarvoor de actuele headlines. Welkom terug. Ik heb zometeen de gouden oude slagerhit voor je. Misschien ken je ze nog. Et cetera, how do you do? Hun hoor je dus zometeen. En ook voor de beste volkszimmelige muziek ben je hier aan het goede adres op slager.nl. Dit zijn die Ibacher aus dem Pinzgau.

ziet die zärtlichkeit. Carina op slager.nl. Zometeen de gouden oude slagerhit. We gaan terug in de tijd, et cetera. Zij deden die hele grote hit van Maud en McNeil. How do you do in het Duits. En hun hoor je dus zometeen na Alina.

Ja, terug in de tijd met muziek als de Malten Karton of Slager.nl. How do you do, et cetera. Dit keer in het Duits. Het waren natuurlijk Maud en McNeil. Zij hadden daarmee een hele grote hit hier in Nederland. Ja, en dat wordt dan snel opgepikt door onze oosterburen. Nu actuele en nieuwe muziek op deze dinsdagavond. Dit zijn die...

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Slager.nl. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de twee zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle tientallen knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, twee kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, al dus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk. Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter, kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, king of the...

0: Der Himmel in deinen Armen, die slagerpiloten op slager.nl. Het is inmiddels 7 uur geweest, het is dinsdagavond. Wees welkom.
1: Lekker losgaan met de lekkerste slager- en volksmuziek. Hoor je ze wel?
2: Ja.

Die beste jaren, Tanja Las op slager.nl. Het WK staat natuurlijk voor de deur, hè, in de Verenigde Staten. Cristiano Ronaldo, hij gaat voor de zesde keer met Portugal naar het WK. De 41-jarige superster die was er in 2006 al bij. En kan samen met Lionel Messi de eerste speler worden die op zes WK's in actie komt.

0: meer zijn.
1: De Keizer, hij mag natuurlijk niet ontbreken op slager.nl. Roland Keizer, Liebe ist alles, hoor je. Zometeen heb ik nog Nokkes, der ware Grunds bis du, hoor je zometeen. Eerst nog de actuele single van Sarah Engels. Liebe kipt niet af.

0: De Slager.nl prijsvraag.
1: Luister Slager.nl en win een gloednieuwe internetradio waarmee je waar ook ter wereld Slager.nl kunt ontvangen. Bezoek en like onze Facebookpagina en deel met je vrienden.
0: www.slager.nl

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Na een melding zijn in de gemeente Rotterdam

En een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. En dan nog het weer. Het is vanavond bewolkt en regenachtig. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl.

0: Goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar.
1: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue-smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American-style barbecue-saus is heerlijk op alle barbecue- en gourmetproducten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Ja, Mike Vender, hij heeft er een nieuwe mix onder gedaan en een nieuw jasje gestoken, zeg maar. Verliept, verloren in Amarillo, hoor je hier op slager.nl. Daarvoor de headlines, welkom terug. Zometeen de gouden oude slagerhit. Dit keer de eer aan Cindy Ontbert. Hey, weet je, ik heb zin in een beetje openkruinende muziek.

Hey, terug in de tijd. Dit keer met Cindy Ontbert. De gouden oude slagerhit op deze dinsdagavond. Spanische gitaren hoor je. Nu de actuele single van Julia Mainzer. Dit is Wirbelsturm.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Slager.nl. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de twee zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle tientallen knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, 2 kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op slager.nl.
3: Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de.
4: Yeeha! Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
3: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
5: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een groot scherm. Of geef een professionele presentatie op je werk. De beamers van Philips. Voor elke situatie en elk budget. Onder andere verkrijgbaar bij expert.
6: Zo, voor jou dame.
7: Wow. Ja, Campinamelk is niet zomaar melk. Het is een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamine B2 en B12. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP, de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste 12 maanden gratis. KNAP, de bank voor ZZP'ers.
9: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Slager.nl met Ralf Veenhuis.
9: Hier hoor je ze wel.

0: In. Nou, hoe kun je nu toepasselijk beginnen in dit derde uurtje hier op slager.nl? Je hoorde Hallutjen van Stereo Act. Het is inmiddels 8 uur geweest, nog een uurtje te gaan. Althans, wat mij betreft. Ik heb zometeen nog de gouden oude slagerhits, de actuele headlines en de volgende hits hier op slager.nl.
1: Lekker losgaan met de lekkerste slager- en volksmuziek.
2: Wie konnte das geschehen? Ich kann die Welt nicht mehr verstehen.

Ja, vroeger was altijd alles beter, zeggen ze. Die schöne alte Zeit, die cultreader hier op Schlager.nl. Hey, vandaag natuurlijk dinsdag 19 mei 2026. En dat betekent dat er ook weer een boel bekende mensen jarig zijn. Andrea Pirlo, wie kent hem nog? Die snoeiharder Italiaanse verdediger van het Italiaanse elftal. Vandaag alweer 47 jaar oud. Marleen Scholten, zij is een Nederlandse actrice. 48 jaar oud vandaag. Ook actrice Alwin Tulner. Zij wordt vandaag 56 jaar oud. En tenslotte Bert van Marwijk, de voetbaltrainer en voormalig voetballer natuurlijk. Hij wordt alweer 74 jaar oud. Ben jij ook jarig? Namens mij en het hele team van Schlager.nl van harte gefeliciteerd.

Stop heel Slager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar Slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De Slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl.

0: opvang van asielzoekers. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen onderweg naar Gaza. En na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. En dan nog het weer. Het is vanavond bewolkt en regenachtig. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl.
1: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk.
2: Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter, kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, King of the Air.
3: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Karwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier.
3: Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
5: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. Oh. En hoorde dit.
6: Oké, are you ready?
5: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
6: And we are flying!
5: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht.

Zij heeft dus een leuk duetje met Kai Becker. Wenn mein Herz dich sucht. Daarvoor headlines. We zijn inmiddels begonnen aan het laatste half uurtje wat mij betreft voor deze dinsdagavond. Ik heb zometeen nog de gouden oude slagerhit voor je. Jurgen Marcus, aan hem de eer. En ook voor de beste volkszinnige muziek zit je goed. Hier op slager.nl.

Jurgen Markus aan hem de eer in dit uurtje. De gouden oude slagerhit. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Heb jij een leuke tip voor ons voor de gouden oude slagerhit? Laat het ons weten via de website www.slager.nl.

0: 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Slager.nl. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
1: Iedere dag een vol uur met de beste Foxslager. Disco Fox en Slow Fox.
0: Frisch, fresh, Fox.
1: Hier hoor je ze wel.

0: Slager.nl.
1: Melodieën die een nacht. De mooiste liefdesliedjes en ballads.
2: Naar de radio luisteren als het donker is.
1: Iedere avond van 11 tot 1 op Slager.nl.
2: Wij zijn Slager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine.

0: dagen. En de Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. En dan nog het weer. Het is vanavond bewolkt en regenachtig. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op schlager.nl.
1: Lekker losgaan met de lekkerste schlager en volksmuziek.

0: Iedere dag een vol uur met de beste Fokslager, Disco Fox en Slow Fox.
1: Fresh, frech, Fox.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Slager.nl. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. Schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
1: Slager is cool.
0: De beste slagerhits ter wereld.
1: Van de jaren 80 tot nu. Wij zijn Slager. Slager.
0: Hier hoor je ze wel.

0: is het geluid van Schlager.nl.
1: Iedere week opnieuw, alleen maar Duits.
0: Jetzt geht's los met Wybrand van der Sande.
1: Iedere zondag van 2 tot 3 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. En de komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt, de zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl.

0: per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Slager.nl. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
1: De mooiste liefdesliedjes en ballads. Nu op Slager.nl.
0: Melodieën der nacht. Hier hoor je ze wel.

0: slager.nl.
1: Meer slager, meer volksmuziek, grote acties en nog dichter bij de luisteraar.
0: www.slager.nl. NL.

0: De mooiste liefdesliedjes en ballads.
1: De Benelux hoort het geluid van Schlager.nl.
0: Melodieën der nacht.
1: Melodieën der nacht. Schlager.nl.
0: Bestaat er nog iets mooiers?

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: Fris, fresh, Fox.
0: Krijgt het ritme van de Fox ook jou te pakken? Wij weten het wel zeker.
1: Iedere avond van 9 tot 10 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt, de zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Slager.nl. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
1: De mooiste liefdesliedjes en ballads. Nu op Slager.nl.
0: Melodieën der Nacht. Hier hoor je ze wel.

0: Slager.nl.
1: De beste slagerhits ter wereld. Alleen maar Slager.
0: Wij zijn Slager.
1: Iedere avond van 10 tot 11 op Slager.nl.
0: Luister naar Slager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl.

0: uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl. Schlager.nl.
0: Het is 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Schlager.nl. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure Schlager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Schlager.nl.
0: Hier hoor je ze wel. Kan

0: Slager.nl geeft je het ultieme weekendgevoel. Freushoppen.
1: Wij zijn Slager.
0: Frisch, frech, Fox.
1: Jetzt geht's los.
0: Melodieën der nacht.
1: Zaterdag en zondag op Slager.nl.
0: Wij zijn Slager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl. Schlager.nl.
0: Het is 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Schlager.nl. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure Schlager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Schlager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.